Wenn ze kon jou flarke heen. Langs jou op een wolk gaan leen. Wil vir ewig aan jou gloeien.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: What a nice song, man. Win my to the hemel. Is waar, nee? As jy het so deurvat, jy sê, yes man, ek kan nie geloof nie, jy het gewin my to the hemel. Dit is absoluut stunning, man.
1: Dit is regtig so mooi. En wat 'n mooi liedjie, en wat ek van hou van dit, is dat die, alhoewel die lirieke, een mens hartsnare trek, is het so een lekker lichte vibe aan het. En waar, om iemand te verloor, amper soos yes, hier, dan wen jy my naar die hemel toe. En nie een hartseer weergave van dit is nie, want toch gaan ons jou daar een dag, jy weet, ontmoet.
0: Ek het jou nie verloor nie, ek het jou laat gaan.
1: Ja, ek dink is prachtig. Is het is raarig mooi. En wat een vibe,
0: So much, man. It's such a nice dude. Ek is raarig so super cool dude. Jy kan hoor as een ou wat happy is met lewe. En dit is vir my mooi, man. Maar ja, gaan kijk bykie uit, dames en heren. Hugh Lynn, H-I-G-H, spasie, L-A-N-N. Hugh Lynn, hier op die lekker luisterstasie.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die hitte vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: It's that time of year again.
6: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Umpa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come Prost with us.

Verdedigend is klein en zwak en koud. Wie zal hem weghouden van die vuur? Net zoals die aarde ons grootmoedig is, zal zij ons troost en voeren.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

gewassen waar. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed.

as vleis bly en kuier, waar vriende saam lag tot laat in die nag. Wys my wat's mooier.

klein kar, de weg net daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die daar. Je is mijn zijdekruis, als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor.

tijd. Met je glimlach steek jij mij aan. En alles brandt, verbrandt hier binnen mij. Rus hier op

0: stort du mee maakt. Jij moet een bikkie samen met mij, kom ploeg door toe.
1: Daar zijn die klanken van Christine met Plaasdorp toe. Net voor het Brendan Piper met trouwmateriaal en Dodo geef ons Juliet. Die tijd is so 20 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Merk solank jou kalender, want op Vrydag die 16 Oktober 2026 is het tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smakelike plaasontbied.

Tristanus, diep is hij op loe. Hulle soek na een ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vraag, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe jy sessant, hy sê, hou maar voorbij.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Vaak ruik je zoet geuren, de zachte haren voelen.

En waar kom jij vandaan dat jij mij... Mij als een weg als land dan verleer? En dit wat jij geeft, hoe kan het als... Zo vinnig gebeuren...

0: Brennen Piper, wat daar sê, gee my hart soos hylax en die ongroot moet soet geer. Nou, die soet geer wat hy van praat is 10 teen in die wijn wat ons vanavond van praat, maar het is a wine crime om hom te veel te swil in jou glas, so moet hy dit doen. Die wijnpolisie is op jou iso. Janko het sy badge gebring en alles. Maar nie te binnen, ons kaart so lekker vanavond hier so op Klein Saterdagse Wijn hier. Nou elke woensdag tussen 7 en 8 doen ons juist dit. Ons gesels alle dinge wijn, betekie praat ons oor bier, betekie oor whisky, betekie rugby. So jy moet elke week inskakel om seker te wees wat ons oor praat, want ons gaan soms so hobby wim vir dit. Dit is een lekker een. Nou ons praat oor al die wine crimes vanavond en die een groot een, en ons gaan soms nou focus op hom ook, is food pairing mistakes. Nou hierdie is een groot een en Janko, juist omdat julle soveel wijnproe doen, is dit een belangrike een om te doen. Ek meen, julle doen interessante wijnproe. Ek meen, julle het nou al alles doen van biltong en marshmallows, na roomijs en Sally Williams Noga, en natuurlijk ook jou normaal, waar jy met pizza en waar jy met vleis en so aan. So, en verskillende kaas, julle het ook die kaasborde wat julle doen, wat absoluut fantastisch is, julle moet het gaan probeer. Maar die moeilike ding daarvan is die fout wat mense maak, is wat is een basisse guideline, kan jy vir iemand gee om dit gaan met dit, daai gaan met daai. Jy weet, gewoonlik sê mens, witwijn gaan so met vis, maar dit hang af, wat is een witwijn? Want is dit een soeter een, is dit een meer van een broed, is dit een vonkel? So is een moeilikie een om na te kyk, maar vir alles het kom by olierige kosse, en dit is een van die goed wat hulle juist hier oor praat, is wanneer een mens kyk na jou olierige kosse ook en jou spicy kos. Want dan, hoe maak jy die besluit?
1: Ja, jy wil nie, bijvoorbeeld nou die laaste wat jy genoem het, as jy met speserye werk bijvoorbeeld, of branderige kos, dit kan baie makkelijk die alcohol in die wijn weet, na vore bring. Mm-hmm. Dan proe jy net die alcohol,
0: ja.
1: En die branderige gevoel. Ja. So daar soek jy wijne wat bykie meer soeter is, bykie meer laar alcohol in het.
0: Ja.
1: So op die einde van die dag gaan dit maar meer oor wat complimenteer wat. En weet jy, die basisse reël is jou wit wijne saam met jou witter vleis en jou donkerder wijne saam met jou donker vleis of rooi vleis, maar en soet saam met soet en weet, zwaar, donker saam met weet, meer complexe gere. So op die einde van die dag gaan het maar oor wat complimenteer wat.
0: Ja.
1: Maar dit is ook maar experimenteel. So, en dit is die lekker ding wat ons ook probeer doen om vir mense te wys daar, weet, jy het jou basisse riglyne en reels, maar dit is wat het is. En op die einde van die dag ervaar elke persoon dit bietjie anders.
0: Ja.
1: En dit wat ek sê, of dit wat die basisse reël sê, is miskien nie, weet, 100% soos jy dit gaan ervaar.
0: Ja.
1: So jy kan die reëls volg tot op 'n punt, en dan is dit lekker om te experimenteer en bietjie iets anders te probeer. En baie keer werk dit.
0: Mm-hmm.
1: Baie keer werk dit glad nie, maar baie keer is dit verrassend lekker om
0: iets anders
1: te doen. Een ligte rooiwijn saam met vis te eet. Of baie swaar gehoute witwijn, klein bietjie warmer saam met rooi vleis. Of rosé.
0: Maak sin, saam met
1: dit kan werk.
0: Dit definitief kan. Een mens moet dit maar probeer, soos jy sê, het hang ook af. Want ek meen, een mens is geneig om wanneer jy een beefstuk maak, een stuk steak braai of so, dan wil jy nou een rooi wijn, een lekker pinotage of een merlot.
1: En dit werk 100%,
0: ja. 100%. Maar nou kom jy by een plek en dan geel of jou blauw kaas, een blauw kaas saus, boor jou vlees. Nou moet jy jou wijn aanpas, want dit gaan nie lekker proe saam met een pinotage nie. Dit gaan nie heeltemal oorweldigend wees na die smaak. Dan kan een mens eindelijk gaan na een lichte rooi wijn, soos jy sê, of een zwaarder wit wijn.
1: Ja, verseker, en een ding wat altyd by my bybly is ook, is as jy gaan eet by een restaurant, wat kies een mens eerste? Kies jy baie keer kies mense die kos eerste, en dan sal hulle besluit, hierdie gaan saam met dit.
0: Ja.
1: Maar ek het al anders ook, of dit is lekker om het betekent anders om te doen,
0: ja.
1: Sê, maar ek gaan hierdie drink, kyk eerst na die wijnlys, ek gaan hierdie drink vanaf, en dan kyk jy wat pas by die wijn.
0: Ek moet sê,
1: andersom, verstaan jy wat bedoel dit?
0: 80% van die kere, kies ek my wijn eerste.
1: Okay.
0: En
1: dan kos het daarby gaan.
0: Net omdat ek lus is vir daai wijn.
1: Okay.
0: En dan besef ek, ek het nou hierdie wijn bestel. En dan moet ek iets aan vat vir
1: hom. Dit is ook baie keer die ding wat hulle eerste vir jou gee.
0: Is die wijnlys.
1: En dan kies die mens X, Y of Z, maar dan vat jy kos wat glad nie daarby pas. Mm-hmm. Nie.
0: Ja, so. Want ek moet sê, gewoonlik as ek ook, ek het 'n groep vriendinne wat ons gaan gereeld vir sushi uit. En my een vriendin in haar groep, is stonsch rooiwijn meisie. En dan gaan ons dan sê, sy kan ons een bolle rooiwijn kry, en dan sê ek soos, nee, ons gaan sushi eet van ons, en jy gaan nou jou smaak van het. Dan gaan ons maar gewoonlik vir MCC of okay, vonkel. So, ja. Dan weet ek, sy is gelukkig daarmee, en dit is nog steeds die selde ding, as jy brood vat om myselfde. So, maar dit is die een plek waar ek weet wat ek gaan drink, omdat ek sushi gaan eet. Ja. Want die smaak is helemaal ander story. En ook omdat ek nie regtig die wasabi doen nie, so het affecteer nie enig iets van dit nie. Ja. En soos ek weer sê, soos ek elke week seker nooit verkeerd gaan met die shenna nie.
1: Ja, verseker.
0: Dit is die makkelijkste, want het gaan vir my by alles.
1: Ja.
0: So my winter, herfs, lente.
1: Ja, nou, ek dink die basisse reel of dit is maar net, ek probeer kies wat by mekaar pas in termen van smaak, van soet, suiker in die wijn, weet, kies dan iets wat meer, as jy soeter wijn het, kies iets wat bykie soeter dan is, om te saam te eet, soos een nagereg, of, het is maar net die basisse,
0: want baie keer is het die geval, waar jy iets eet, en iemand offer jou wijn, daarby, en jy gaan, ek hou nie van hierdie wijn nie, maar dit is tientien in, omdat die twee smaken nie saam gaan.
1: Ja, dit boots.
0: So jy moet eindelijk die wijn proef, voordat jy jou kos proef, en dan een hapie van die kos wat, en dan wil jy wijn proef.
1: Ja.
0: Dan verander die smaak heeltemaal, en dit is iets wat jy my ook geleer het, is dit heeltemaal ander aspect daarvan, wanneer jy dit so juist in een pairing doen, maar jy moet hom nou proef voor die tijd, en dan eet jy nou een stukje iets, dan proef hom nou weer.
1: Ja.
0: En ek moet sê, die Sally Williams Nouga proef wat ons gedoen het, ek was so verbaas met hoe verskrikkelijk anders die wijne geproef het, met die klein stukjes Nouga wat ons gehad het. Ja. Absoluut fantastisch geweest.
1: Ja, dat kan het heeltemaal verander die smaak.
0: Oh, beslis, maar het is nog steeds een lekker ene. So dit, die wijnpolisie het niemand toegesluit vanavond nie, jylle is allemaal okay, maar hierdie is eerste waarskuwing.
1: Ja.
0: Nee, eerste waarskuwing. Daar sê. O, ek sien nie, so spook van die langloof vraag, kan een mens een milkshake met wijn maak, soos een wijnfluit?
1: Ja.
0: Wat sê Romeis sê gebruik dan?
1: Romeis, of wat sê alcohol
0: eers, wil jy by dit goed? Wat sê alcohol en wat sê Romeis? Want nou, dit kan nie gegeurde Romeis wees, en jy moet het ook een sorbei wees.
1: Ja. Of sien, ek sien het nou soos een Dom Pedro Wolf.
0: Ah, nee? Dis waar, nee.
1: Is dit wat ek verstaan ook omreig?
0: In my brein het ek nou vir jou een MCC gegooi, en ek het soos een lemon sorbet op hom gesit.
1: Ok, soos een fluit amper dan.
0: Ja, soos een fluit.
1: Ja, dit kan ook werk.
0: Hier gaan ons getoets, hoor. Ons gaan getoets.
1: Mens gaan ons nou toesluit.
0: Ek sê jou wat, spook van die langkloof. Toets jy dit nou, en dan volgende week woensdag, dan rapporteer jy vir ons terug. Kan een mens een fluit maak van wijn?
1: Ja, jy kan een MCC, want kyk, dis mis my... Jy soek die vonkels, en dan kan jy... Maar ek sal nie baie gegeerde roomies by dit sit.
0: Nee, ek denk ook een plein, maar jy moet ook baie voorzichtig weet, soek maar ek sê, meer een sorbet,
1: want dit is
0: minder melkerigheid en dairy in het, anders gaan jy dalk sit met die curdle.
1: Correct, ja. Excuse, ok, ek verstaan nou 100% wat hy bedoel, ja. So,
0: ja,
1: meer een sorbet.
0: Ja, ek denk vonkels sal mooi hou. En al die borrelkies gaan ons so... En een sorbet sal lekker wees.
1: Definitief.
0: En of een Chenin Blanc, dan kan jy een mango daarin sit. Ek sê julle... As ons een granadilla in kraan, kan ons om binnen in al die wijne sit wat passion fruit is.
1: Kan lekker vir somer wees, ja.
0: Nee, daai klink vir my heerlijk.
1: Of mimosa.
0: Oe, net, ja.
1: Die mimosa met die lemon sorbet.
0: Ja, lemon sorbet en goed sorbet. Ja, ja. Oeh, dit sal nou heerlijk. Nou wil ons dit probeer. Janko gaan een sorbet thuis doen.
1: Ja.
0: Ons gaan hom met vraag.
1: Somer
0: is hier. As hy spook, sê stier die borrel wijn, ek het die roomhuis. Is hy recht so, ons stier hom vir jou. Maar natuurlijk, hy ons heerlijk hier op die wijn hier. Ons maak volgende week woensdag weer so recht hier op Klein Saterdag. Bly net waar julle is, dis die laaste uur van die wijn hier, en dan keir ons verder saam. Dankie, Jankie, dat jy saam met ons gekeir het vanavond.
1: Dankie, lekker week verder.
0: En jy moet lekker sebraadje vir herken, wacht om dat van te hoor nie.
1: Sien, I don't know.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

So we gaan blom daar met ons deertrek met Jenny, net voor het John Boucher en Tashai met Sight. Nog so paar liedjies voor de tijd is vir my om julle te groet, Ilandra, Joe Blackcar en Zoe, net soos het julle gevraad, reg hier op die speelhuis van Klein Saterdag. Samper tijd vir my om te groet, maar soos ek sê, ek keir nog eers heeltemal te lekker saam met julle. Laat weet my gerus van waaraf julle ingeskakel is, stuur my WhatsApp deur op die WhatsApp-lijn 082-333-667.

0: Grijt aan de mans te vergeven.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Van de vangpong zit de zwak op de mond, waar ons wegkruipt. Die artsen goed met ons kasten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

arrestatie. Cornelius de Wit, hij draagt een pikzwart jas in een donkerblauw beet. Hij heeft geen respect voor voetgangers, oud-tannies of studenten.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ons het strome en krimme taartbome. Ons het sangers met name soos Bob. Ons het paaie wat loop tot een windhoek. Een malman met een rooi berei op. Daar's wit bussies wat allemaal so kwaad maak. Een berg soos een tafel en stief. Daar's bafanas, proteas en bokke. And a Noah with a joke up his sleeve. Daar's TV-kanale vir almal. Ons het takeaway hoender met skop. Daar is 11 officiële tale. Ons is klein, maar jy beter pas op.

akkoorde, sonder licht het my sangs geen woorde. Geen walpies in my voortband, am leer die teerpad in die donker.